0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

lucht. Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Show. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is AM.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Achterveld, Groevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Keizer. Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: kan op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53e editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op A1 Radio. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53e editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP Don Byas, Joe Henderson, Louis van Dijk en vele anderen. Ik begin met Latin Jazz, gespeeld door organist de Braziliaan Walter Wanderley. Hij was gespecialiseerd in vooral de bossa nova. Als een bewijs van zijn techniek en stijl speelde hier de Seerritmisch O Menino Desca O Moro. In de 60 en 70 jaren was hij ontzettend populair en zijn opname van The Girl van Ipanema was een grote hit. Daarna nam Stan Getz en Astor Gilberto het ook op. En de rest is muziekgeschiedenis. Hier is Walter Wanderley.

En van Brazil gaan we naar New Orleans met een mooie uitvoering van de New Orleans 7. En zij nemen ons aan boord voor een riverboat shuffle.

En daar gaan we met de Riverboat Shuffle. De Amerikaanse saxspeler Don Byas, een vooraanstaande soloist van zowel swing als bebop, is nu te beluisteren in een echte jazzstandaard en het heet Don't Blame Me. Byas verhuisd later naar Europa en was vaak te horen in jazzclubs in Nederland. En ik meen zelfs dat hij is in Amsterdam overleden. Don Byas, Don't Blame Me.

Een schitterend intro van een big band met een Neil Hefti arrangement en compositie. Prachtig gezongen door een zanger die ik al jaren bewonder, namelijk Jack Jones. Mensen zullen hem waarschijnlijk kennen van zijn versie van The Love Boat. Dat was een televisieseries. Daar zong hij in elk geval de titelsang. Ik heb hem hier met zijn versie van Girl Talk. En let alsjeblieft op de laatste paar noten. Echt een moeite waard. Girl Talk.

Ja, dat is lekker. Van de big band naar de blues en zang van gitarist Eric Slowhand Clapton. Hij zingt hier een blues eigenlijk opgedragen aan een held van hem, Robert Johnson. Een hele bekende blues gitarist en zanger. Ik heb hem hier met zijn versie van Here Comes When You've Got a Friend. Blues in the Blick.

Dat was ongeveer 6 minuten plus met Pure Swing, met Lover Come Back To Me. En dat was tennissaxman Flip Phillips. Met een stuitende rhythmsectie aangespoord door de drumwerk van de genie himself achter de ketels, Buddy Rich, en live gespeeld. Na al dit swingwerk, de rustige klanken van de Modern Jazz Quartet in Fun. Leuk dat de kwartet wordt aangevuld met een blazer. Helaas geen naam bekend, maar ik hou het op Jimmy Griffith. Hier komt Fun.

Ja, ja. Daar was de MJQ met Fun. Joe Henderson op tenor sax nu met een Latin mopje. En het heet Recorde Mee. Joe, geboren in Ohio in 1937, speelt met een breed scala muzikanten. En was vaak te horen op Blue Note sessies. Zijn beste werk was later op verf albums met onder andere Miles Davis en Antonio Carlos Jobim. Hier is Joe Henderson met Recorda Mee.

En nu gaan wij naar de trombone van een echte ster op dit instrument, Vic Dickinson. En hij gaat spelen voor ons Ain't Nobody's Business If I Do.

Ja, ja, een hele mooie uitvoering van It Ain't Nobody's Business If I Do. Dave Brubeck, dat is een bekende bezoeker hier bij de Blik. En zijn piano is het eerste we horen in Latin tempo. En daarna gaan ze over op swing met de alt sax van Paul Desmond. En ze spelen Flamingo. En ze worden beide gesteund door Gene Wright op de bas en Joe Morello op de drums. Ze maken een, mijn inziens, een hele mooie versie van dit. Ik denk dat het Earl Bostic was die oorspronkelijk Flamingo op de plaat heeft gezet. Niettemin, hier is Dave Brubeck.

Een jazzy uitvoering door de trio van pianist Louis van Dijk in Bert Bacharach's What the World Needs Now is Love. Jazz en pop kunnen soms samen goed met elkaar overweg. Leuk de overgang van wals naar een beetje swing. Hier is Louis van Dijk en de trio.

En zo, luisteraars, we sluiten de blik nu af met de gitaarklanken van een der beste, de smetteloos Wes Montgomery. Hier komt hij met zijn bumpen. Blik op Jazz was gepresenteerd door Ray Aubrey, samen met technicus Willem ter Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Gospelite met Erik Veldhuizen.
1: En welkom in deze sessie van het programma Gospelite met aandacht voor Nederlandstalige en Engelstalige lofprijs. En aanbidding is natuurlijk het Bijbelvers van deze week. En ook Hebreeuwse muziek in dit programma uur.
0: Gospelite, your choice is right.
1: En de opening van deze uitzending is met Psalm 119 van het Psalm Project. Met al mijn kracht heet het. Dit is Psalm 119. Je luistert naar Gospelite de komende 2 uur lang op je radio te beluisteren.

Een prachtig begin van deze zin van Gospelheid, Psalm 119, met al mijn kracht van het Psalmproject. Als opening hiervan gaat over de wet van God, dat daarvoor de liefde voor de wet van God in uiting komt in dit lied. En dat ook in de psalm, wat de langste psalm is in de psalmenbundel en misschien ook wel het langste hoofdstuk van Gods woord. Dit is muziek in Nederlandstalig, heerser over alle dingen. En dat is de God.

En de muziek die hoorde was van Kees Kaaienhoort en Band. En dat ging over over de God van Israël. Maar ook de God die onze God wil zijn, heerser over het heelal. Heerser over alle dingen, ook onze dingen, ook de kleinste dingen in ons leven. Vandaag gaan we naar Engelstalig en dat is over het bidden tot die eeuwige God. Dit is de muziek van Chandler Moore.

0: voel voor jou.
1: En de muziek die je hoorde, die was van Chandler Moore uit 2026... en is terug te vinden op haar, zijn album uit dit jaar dus. So Be It, Chandler Moore met Het Bidden, sluit aan op dit nummer. Ik Bouw Op U, van 23, gezongen door diverse solisten.

En dat was van 23. Ik Bouw U van diverse solisten, ook terug te vinden op het Nederlandstalige album Ik Bouw U. Straks is het tijd voor de BMW's van deze week. Maar eerst gaan we terug naar een psalm. Looft de Heer mijn ziel. Ook psalm 103 van het Psalmen Project.

Vandaag lezen we Psalm 118, vers 17 tot en met 29. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Ik zal vertellen wat de Heer heeft gedaan. Hij heeft mij streng gestraft, maar hij heeft me niet laten sterven. Ik sta voor de tempel van de Heer. Mensen die trouw zijn aan de Heer gaan naar binnen. Ook ik wil naar binnen om de Heer te danken. Laat de deuren voor mij opengaan. Ik wil de Heer danken, want Hij heeft naar mij geluisterd. Hij heeft me laten overwinnen. Bouwers gooien soms een steen weg, maar die steen kan juist de belangrijkste worden. Zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk. Het is de Heer die dat bepaalt. Wij kunnen dat niet begrijpen. Op deze dag heeft de Heer overwonnen. Laten we blij zijn en juichen. Heer, help ons en red ons. Heer, maak ons gelukkig. Wij bidden om vrede en geluk voor alle mensen die naar de tempel komen, omdat ze vertrouwen op de Heer. God is de Heer, Hij heeft ons laten overwinnen. Vier daarom allemaal feest. Zwaai met takken en ga zijn tempel binnen. Hij is onze God, Hem moeten we danken. Hij is onze God, Hem moeten we prijzen. Dank de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan.

0: Psalm 118, vers 22 gebruikt de dichter een beeld uit de huizenbouw in Israël in die tijd. De buitenmuren van gewone huizen werden meestal gemaakt van eenvoudig materiaal, zoals grote stukken steen en klei. Die muren werden glad gemaakt met een laag kalk. Bij grote, duurdere huizen maakte de bouwer de muren meestal van stukken natuursteen. In elk geval werden de hoeken van de muren van natuursteen gemaakt. Ze waren een belangrijk onderdeel van het fundament van een huis. De tekst van Psalm 118, vers 22 staat ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Marcus 12, vers 10 en 1 Petrus 2, vers 7. Daar wordt Jezus vergeleken met zo'n hoeksteen. Hij is de Messias, de redder die God gestuurd heeft. En daarom is hij zo belangrijk voor alle mensen. Wat voor personen, overtuigingen of relaties zijn het fundament onder jouw leven?
1: En van dit Bijbelvers van deze week, natuurlijk volgende week weer een, gaan we naar natuurlijk muziek terug. En het gaat over de Allerhoogste Heer. Hij zij geprezen en zijn naam is heilig.

En de muziek was van Kees Kaaienoord. Eline Bakker, alle glorie komt hem toe. Vandaar gaan we naar Hebreeuws. Dat is zeker ook de moeite waard om daar naar te luisteren. Dit is Blessed Are You Adonai van Faithful to the Truth.

En je hoorde Blessed Are You Adonai van Faithful to the Truth. En vandaar gaan we weer terug naar Nederlandstalig. Het lied heeft verder geen duiding nodig. Heilig bent u hier, God de Almachtige, van Up Worship.

In het programma Kost blijft natuurlijk niet alleen maar gewoon zomaar muziek, maar muziek met een boodschap. Een boodschap van heil en goede tierheid. En natuurlijk van de grote God die in de hemel is. Dit is Engelstalig. Het is van Kululam, komt uit Jeruzalem. Gezongen in de City of David's Tower. En het gaat dan over het nummer One Love in Arabisch, Engels en het Hebreeuws.

en van dit Arabisch, Engels en Hebreeuws lied over de liefde gaan we terug naar de Heilzalig. Dit is Psalm 65, vers 1, 2 en 3.

Dan 65 was dat, de versen 1, 2 en 3 hier vanuit Zingen in Veenendaal was dat. En van dat gaan we naar Nederlandstalig. Blijf er even bij. Dit is opwekkingslied 744 uit die bundel. Vrede voor Jeruzalem heet het. Dit is de Gospelheid Reactie. Welkom op 06 23 86 834.

Lied 744 uit de bundel opwekking Vrede voor Jeruzalem. Wij gaan alweer bijna naar het einde van deze uitzending van het eerste uur. Straks in 2 uur zijn we weer terug. Dit is muziek van Rivka Witten met Yedit Nefesh. Het gaat over de soulmate. Straks in 2 uur zijn we natuurlijk met Gospelite bij je terug. Met Christian Contemporary Music en meer.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigde de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

En je hoort de muziek van Droopy met I Want To Go Reach. Dit is Gospel Light. Net in verschillende stijlen, Christian Contemper. Music, dit komende uur nog. Reactie en welkom op de 06506. Ik wou zeggen dat nummer, maar 06238683 is ons nummer voor de WhatsApp. Dit zijn de Worldwide Mist Tribe en zij hebben het over I'm On My Way To Zion. Het telefoonnummer staat open, dus 06238683.

En je hoort de muziek uit het verleden. The World Void Mr. Stripe met I'm on my way to Zion. En zoals gezegd kun je dus reageren op dit programma door te bellen of het te whatsappen naar 0623868334. Dit is nieuwere muziek van Jimmy Needham. En het heet Yours to Take.

de muziek van Jimmy Needham van het album Nightlight. Take Yours to Take van hem, dus van Jimmy Needham. En een hele grote variatie in muziek van alle stijlen. Nieuw en oud. En hopelijk ben jij ook niet in twijfel over God.

En Joris zingt het wiel met confidence. Hopelijk ben je ook zelfvertrouwd en zelfverzekerd. En geloof je in de eeuwige God in de hemel. Daar gaat ook een stukje van dit nummer over, een immigrant. Maar dan gaat het over het geboren worden van een baby. En dat is ook een schepsel van Gods creatie. Dit is Immigrant met een ouder nummer. Het heet Baby Baby van het album Heart Emotion.

Het album Hard Emotion dus van Immigrant met Baby Baby. Er staat ook een prachtig ander nummer op. Bijvoorbeeld Ask Me If There's a God Up in the Heaven. En hier is er zeker. Dit was Baby Baby. En wij sluiten aan met het volgende nummer. Dat is van Petra met Don't Let Your Heart. Van 18 Heavenly Soft Rock Songs. Dit is Petra. Don't

muziek was van Petra uit 1993 met Don't Lend Your Heart Behind It. Vandaar naar 2006. Dit is Glory in the Highest van Chris Tomlin. En juist uit het programma Gospelheid met de boodschap. De boodschap over de eeuwige God. Waaraan we glorie geven. En zijn naam eer betuigen. Dit is Chris Tomlin.

En je hoort de muziek van Mandisa met Bleed the Same. En vandaag gaan we direct aansluiten op een nummer. Dat is een ouder nummer van Greg Long. En het heet What a Friend.

En je hoorde van het album Cross My Heart, het lied Fate Can Light a Candle van Greg Long. Ja, zoals daar gospelijnt, reacties en welkom via de WhatsApp op 0623868334. En vandaar gaan we door naar eveneens een uitstapje in de muziek, maar wel weer de nieuwe muziek. En die komt van een bekende artieste. Dat is in dit geval Megan Woods. En zij zingt I Believe You. Maar eerst daarvoor dus Matthew West met Don't Stop Praying en straks Megan Woods. I need a miracle. What's got you barely hanging by a single thread?

0: Je hoorde Betty West met Don't Stop Praying. Ik zei het al, we gaan aansluiten met de muziek van Megan Woods. Het heet I Believe You. En straks nog onder andere muziek van Bibi Norman en Simon Skull. En we hebben nog wat oude nummer van Angelo en Veronica. Maar dit is Megan Woods met I Believe You.
1: I'd be lying if I said that I'm okay.

En zo zit het er ook bijna op voor dit tweede uur van Gospelite. Met veel muziek. We hebben straks al Phantom met Turn, Turn, Turn. Maar eerst Bibi Norman en Siemens Cole met Holy Is Your Name. Dit is Gospelite. Reacties en welkom dus op 0623-868-334. Dit is muziek van Bibi Norman en Siemens Cole. Holy Is Your Name.

En met deze muziek van Bibi Norman en Stephen Skoll gaan wij vast afscheid van je nemen van Gospelheid voor deze week. Straks nog Pentum met Turn, Turn, Turn en nog een ander nummer. Maar wij gaan afsluiten in ieder geval met de muziek en deze muziekklanken op deze radiozender. Graag tot volgende week en kijk voor meer informatie op www.gospelheid.nl. Graag tot volgende week, dan zijn we er weer.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanches-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten vertraging. N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen Zuid 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldwijde de nummer 1 vandaag in 2020 was The Weeknd en Blinding Lights.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart hun top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit

0: Wide World. Alles draait om de wereldhit.
1: Met later dit uur de wereldwijde albumtop 10 van dit moment, met de teruggeven van BTS bij de bovenste 5. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de charts in de top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was er die van Argentinië. En daar is een grote hit, Spuna Ladas van Latte, Amigos de Arista en Todd. En vandaag gaan we in charge all around the world naar Hongarije.
2: Zijlo!

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Hongarije. En Hongarije is een land in Centraal Europa. Van noord naar zuid doorsneden door de Donau. En grenzend aan Oostenrijk, Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië. Hongarije is lid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO. En dan de muziek, en die is vooral in de lokale taal, het Hongaars. Wat je ook terugziet in de charts daar in Hongarije. Met nu op nummer 1 Bruno X-Space en Sexy Baby.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar is nu de Chartrun tussenstand? En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over het lopende jaar kan ik je melden dat er deze week 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 3 weken en 26 punten Michael Jackson's Don't Stop Still Get Enough. The Repeated Back to Friends van Sober is er nu echt uit na totaal 51 weken en 159 punten. De vrolijke sound van Shakira en haar Zoo is weg na 22 weken. En voor dit jaar over zich krijgt ze 159 punten mee. Maar de absolute topper qua weken en punten die buiten de charts en top 30 staat is Opalite van Taylor Swift. In totaal stond ze 31 weken in de lijst. En met de verdwijning van Taylor Swift Opalite ziet de voorlopige jaar top 3 er nu zo uit. Met op 3 en de beginnen van Daijo met 252 punten. Opalite van Taylor Swift met 303 punten staat op nummer 2. En de nummer 1 is nog steeds met 328 punten. Raindance van Dave.

0: top 30.
1: Het is tijd in deze chartholt om in de nieuwe weeklijst van de charts een top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op nummer 30 direct een repeat hit opnieuw in de lijst. Zara Lawson en Lust Life. Nu 20 weken staat ze genoteerd. En staat dus opnieuw in de charts een top 30 deze week. 24 vorige week en 29 nu. Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In. En Another 45 Ultra en Talk To You. Die is ook een repeat hit deze week. Opnieuw binnen op 28 dus. En Sober met Homewrecker. Die daalt van 20 naar 27. En ook op 26 vinden we een daler. Vorige week 23 en nu 26. Alex Warner en Wonderwall.

0: 25 van 22 Chemical Brothers and Go. Dominic Fick, Baby Doll, zit opnieuw in de lift. Het gaat van 28 naar 24. En Ray met Where Is My Husband, die daalt van 18 naar 23. Ook een daler op nummer 22 van 10. En daar staat Drake en National Treasures. En Michael Jackson met Human Nature, die blijft staan op 21.
1: Chart Run.

0: 10. Met 4 stijgers, 2 staanblijvers, 2 zakkers en 2 nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 van 7 Michael Jackson en Bad. Nieuw op nummer 9 is SPA en Lemonade, the second album. Harry Styles, Kiss All Time, Disco Occasionally gaat van 9 naar 8. En nieuw op nummer 7 is Macy Peters en Florence Seen. Bad Bunny, De Terre, Mas Fotos gaat van 10 naar 6. En Noah Kahan met The Great Divine gaat van 4 naar 5. Opnieuw omhoog van 8 naar 4, BTS en Arrogant. En de lieve Dean met The Art of Loving, die stijgt ook opnieuw weer door van 6 naar nummer 3. Nummer 2 is nummer 2 gebleven. Michael Jackson's Thriller en Drake met Iceman is nu voor de tweede week de wereldwijde album nummer 1.
1: Chart World, wereldwijde album. Top 10. Nieuw.

met op 20 binnengekomen Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. En de hoogste nieuweling, die staat op 19 deze week. Nieuw is Shakira en Bruno Boy en Die Die Die. En vorige week dachten we nog, oei, dat is de laatste week. Maar ze is toch weer opgekrabbeld. Het gaat van 30 naar nummer 18. Taylor Swift en die Fat of Fifilia, dus opnieuw omhoog. En Bangra van Dara, vorige week de hoogste nieuweling op nummer 3. En nu is ze uitgegleden naar de 17e plek. En van 13 naar 16 gaat ook omlaag. Bruno Mars en Risk It.

0: 15.
1: Met op 15 van 16 Tim Impala en Jenny en Dracula. Harry Styles, American Girls, die gaat van 17 naar nummer 14. En Olivia Dean met Man I Need, die zakt van 12 naar 13. Ook omlaag van 8 naar 12. Wie dit van Michael Jackson. En opnieuw omhoog van 15 naar nummer 11. Hendrix, AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters en Golden.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende week al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. De vertraging is 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
3: A1 Radio.
4: Chart World draait om de wereldhits.

0: vandaag. Maar dan in 1985 stond in de Nederlandse top 40 op nummer 1 Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World Radio Show, die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chartrun, maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcaller. En deze week komt hij vanuit Colombia en is die van Sabine.

0: Forever Young. Chart World. Hit van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan uit DJ Licious en Milo Forever Young. Het gaat van 42 naar 36. De snelste stijgers zijn in Vlaanderen deze week Taylor Swift en Sheena Spira. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, gaat van 50 naar 34. En Material Love van Sheena Spira, die neemt een jump van 16 plaatsen en staat nu op nummer 32, komende van 48. Top 20 tijd is het weer voor Rumors van Tomis Gray. Hij gaat de hoogte in van 30 naar nummer 20. En een track die in Nederland het niet heeft gedaan, maar in België staat het inmiddels al 26 weken in de charts. En het gaat weer omhoog van 22 naar 14. En dan gaat het over Be Mine van Kamerad. En inmiddels een top 15 hit is Kingdom of Fear van Cameron Whitegum. In de vijfde week stijgt hij van 25 naar 13. En dan in de top 10 op 7 van 13 Talk to You van Another en 45 Ultra. En de Bastas Magic, die stijgt van 12 naar nummer 4. En dan nog even de hoogste nieuwe. En dat zijn op nummer 22 Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.

0: Chart World, hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100... met daarin veel stijgingen voor songs van Linkin Park. Met op 62 van 87 Numb, 44 van 58 In The End... en ook de Linkin Park song The Emptiness Machine, die zit in de lift. Het gaat van 54 naar 33. Op 35 komen we nog tegen de hit van The Chemical Brothers and Go. Het gaat omhoog van 48 naar 35. En de WK-koorts begint te stijgen, dat merk je ook in Duitsland. De WK-hit Die Die van Shakira en Bruna Boy, die stijgt van 50 naar 22. En vorige week waren ze nog de snelste stijger, toen ging het van 71 naar 18. En nu verplaatst On The Floor van Jennifer Lopez en Pitbull zich van 18 naar 13. En de nieuwe Duitse hit Kila Majaro van Summer Cam en Billa Joe, die neemt een sprong van 30 naar nummer 8. En Ariana Grande's nieuwste trick, Hate It That I Met You Love Me, is in de Duitse single top 100 de ene hoogste nieuwe op nummer 4. En trouwens, het is de nieuwe nummer 1 vanuit het niets binnengekomen. Die heb ik net te horen gekregen in de UK top 40. Dus die nieuwe single van Ariana Grande. De nieuwe nummer 1 in de UK top 40. We gaan verder met de highlights van de Nederlandse top 40... met alleen 3 nieuwe binnenkomers. Hoogste is op 28 populair van Adele samen met Ronnie Flex en Verna. Edge of Desire van Jonas Blue en Malief die gaat met een stip van 40 naar 29. En zelfs met een supersip stuit het van 27 naar 17... Jamaican van Hagel en Salta. En net voor de top 10 staat op 11 van 24 het thema... van het komende WK-voetbal Die Die van Shakira en Bruna Boy. En de Wassa met Magnetic, die versterkt zijn top 10 positie en stijgt van 9 naar nummer 5. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland. En daar is vanuit niets een nieuwe nummer 1 binnengekomen. Wat ten koste is gegaan van Sarah Lawson en Justin Bieber. Op 3 van 2 Last Life van Sarah Lawson. Justin Bieber samen met Nicki Minaj die zakken van 1 naar 2. En de nieuwe single track Heute Nacht van Helen Fisher komt vanuit niets binnen op nummer 1 daar in Duitsland. En dan de top 3 van België met op 3 blijft staan Somber en Homewrecker. Bruno Mars uit Just Might die stijgt weer van 4 naar 2. En er is een nieuwe nummer 1 in de Vlaamse Ultra Top 50 te melden. De nummer 1 van vorige week, So Easy to Fall in Love van Olivia Dean, die is teruggevallen van 1 naar 6. En Alex Warner's Fever Dream die stijgt door van 2 naar nummer 1 in de Ultra Top 50. En dan de top 3 van Nederland van de Nederlandse top 40... met op 3 van 2 Alex Warner en Fever Dream. Nummer 2 van 3 Bruno Mars uit Just Might. En Justin de Wild blijft met zijn meezingen van dit moment Cherio... voor de tweede week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van Alex Warner en zijn hit FIFA Dream, die staat stevig in de internationale charts genoteerd. En nu is hij uitgekomen met zijn nieuwe song Passenger, wat ook de aankomende albumrelease Wild Child inluidt. En die zal gaan verschijnen op 28 augustus. En daarvoor zat ook de surprise track, en dat is de nieuwe single I Knew It, I Knew You van Taylor Swift, wat ze speciaal schreef voor de film Toy Story 5.
0: Chartrun, top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Chartrun top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin één staanblijver, 3 zakkers en 6 hardlopers. Met daarbij ook de wereldstijger. Dan gaan we met het overzicht van 7 naar 10 gaat Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ellen Langley vorige week nog in de top 3. En ze daalt nu van 2 naar 9 met Chosen Texas. Omhoog moet ik zeggen, van 11 naar 8. Bruno Mars en I Just Might and Swim van BTS, die dalen van 5 naar 7. En Olivia Rodrigo met Drop Dead, die zit opnieuw in de lift. Het gaat van 14 naar nummer 6.
0: Chartrun, top 10. Oh.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op nummer 5 van 9. Alex Horn en Fever Dream. En ook Jenny's van Drake. Die gaat omhoog. Het gaat van 6 naar nummer 4.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe en ook 2 repeat hits. Tracks die in de herkansing opnieuw zijn binnengekomen. Een herkansing kan je het niet echt noemen voor de wereldhit Last Life van Zara Larsson. Het behaalde als hoogste positie al de nummer 7 en is nu in haar 20e week weer opnieuw binnengekomen aan de rand van de Chartrun op nummer 30. En nu ook genoteerd in de UK, België en Nederland. En bij ons in de Chartrun top 30 is Talk To You van Another en 45 Ultra opnieuw binnengekomen op 28. En dan 2 nieuw genoteerden die deze week. En dat zijn op nummer 20 deze week. De vocalnieuwe single en wereldhit in de top. Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. En op de vooravond van een zomer vol voetbal is de themasong van het WK Die Die Die van Shakira en Bruno Boy de hoogste nieuwe op nummer 19. En dan de hardlopers en dat zijn verrassend Dominique Fick en Taylor Swift. Dominique Fick stijgt met zijn song Baby Doll in de 13e week weer van 28 naar 24. En de Fat of a Filia van Taylor Swift die neemt een jump in haar 32e week van 30 naar nummer 18. American Girls van Harry Styles die stijgt door van 17 naar 14. En nu bijna een jaar later stijgt ook weer door het thema van de Netflix K-pop Demon Hunters animatiefilm. En daaruit Golden staat nu 46 weken genoteerd. En verplaatst zich nu deze week in de Chartrun top 30 van 15 naar nummer 11. En Olivia's Rodrigo's Drop Dead die stijgt weer terug in de top 10 in. Deze week stijgt het van 14 naar nummer 6.
0: Chart

0: Start World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts een top 3. Met op 3 opnieuw een top 3 hit notering voor Justin Bieber en Nicki Minaj. En Beauty and the Beat, ze stijgen weer van 4 naar 3. En dan de wereldstijger van deze week. En dat is de nieuwe track van Olivia Rodrigo. Vorige week nog nieuw binnengekomen op nummer 19. En nu wereldwijd breed omarmd en stijgt de Cure van Olivia Rodrigo naar de tweede plek. En de populairste track is wereldwijd nog steeds Michael Jackson en zijn classic hit uit 1983, Billie Jean. Het is nu voor de tweede week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik natuurlijk ook weer graag je gids door de wereldhits. Het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaerts.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: Welkom bij de Colombia Verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaerts en sinds eind 2014 woon ik in een prachtige Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. En elke maand vertel ik iets over mijn leven hier of over wat er gebeurt in Colombia, over reizen of over...

0: wat dan ook. En vandaag ga ik het hebben over de politiek, want in Colombia zijn namelijk de presidentsverkiezingen aan de gang. Ik zeg aan de gang, want ja, hier zijn namelijk twee stemmomenten. En de eerste is geweest op 31 mei, dus heel, ja, vorige week eigenlijk, een week geleden, op zondag. De verkiezingen zijn altijd op een zondag, dus op 31 mei was de eerste stemronde, de eerste verkiezingsronde. En zo'n eerste verkiezingsronde gaat dan tussen meerdere partijen. En dan blijven er meestal twee over. En dan volgt er een tweede verkiezingsronde, die is op 21 juni. Dus ook al bijna over twee weken. En soms is er geen tweede verkiezingsronde, maar dan moet, dan moet er een van de kandidaten moet meer dan 50% van de stemmen hebben gekregen. Maar dat gebeurt bijna nooit. Het is wel gebeurd, maar bijna nooit. En dat was deze keer ook niet zo. Dus er is weer op 21 juni een tweede stemronde. Nou, hoe vergaat het allemaal hier? Nou, sowieso, de verkiezingen zijn dus altijd op zondag. En er is altijd een iets wat daarbij hoort, namelijk ley seca. Dat is om overlast eigenlijk te voorkomen. En dat betekent dat rondom de verkiezingen, dat geldt eigenlijk al vanaf de vrijdagavond van tevoren tot en met de maandagochtend na de verkiezingen mag er geen alcohol verkocht worden. Ordeverstoring, geweld en weet ik wat allemaal, gedoe te voorkomen is dat. En de verkiezingen zijn dit jaar best wel weer heel erg spannend. Want er zijn dus meerdere partijen, niet zoveel als in Nederland. Een stuk of 8 of zo denk ik dat er meedoen. En dan stem je echt op de partijleider. Dus op degene die de president moet gaan worden. En de uitslag deze keer gaat tussen Abelardo de la Espriella, die ongeveer 43% van de stemmen heeft gekregen, en Iván Cepeda, die eindigde met 40% van de stemmen. En de ene, de Abelardo, die is best wel heel erg rechts. En Iván Cepeda, dat is, die is van Pacto Histórico. En Pacto Histórico is nu op dit moment aan de macht. En die is links. En Colombia staat dus eigenlijk recht tegenover elkaar. Dus er zijn dus een kamp echt heel erg links en een kamp heel erg rechts. En het is dus best wel heel erg spannend wat dit gaat opleveren. Of dus het land een heel andere richting opgaat, of dat het blijft zoals dat het nu is. Nou, Abelardo de la Espriella, dat is een is eigenlijk iemand die helemaal niet uit de politiek komt. Het is een advocaat. En hij is echt best wel best wel een heftig persoon om te zien. Hij is heel erg voor het bestrijden van criminaliteit op een best wel harde manier. Hij komt een beetje overeen met Bukele uit El Salvador, de president uit El Salvador, en Milei uit Argentinië. En hij is een grote bewonderaar van Trump. Dan heb je enig idee wat voor persoon Espriella is. En aan de andere kant staat dus Iván Cepeda, die als tweede is geëindigd tijdens de eerste verkiezingsronde. En dat is een senator en mensenrechtenactivist en bondgenoot van de huidige president Petro. En hij wil eigenlijk een beetje de huidige progressieve voortzetting behouden. Het huidige progressieve beleid wil hij behouden. Nou, Abelardo is een beetje, is toch een beetje een apart persoon. Hij gebruikt de bijnaam El Tigre, dus de tijger. En dat symboliseert kracht, moed, vastberadenheid tegen criminaliteit. Terwijl tegenstanders die zien die bijnaam juist als een onderdeel van een populistische campagne die inspeelt op de emoties en de gevoelens van onveiligheid in het land. Dat laat dus ook heel erg die polarisatie zien in het land. Je hebt dus, er zijn best wel veel thema's die op dit moment actueel zijn. Met name veiligheid en geweld. En daar speelt dus Abelardo heel erg op in. Economische groei, de hervormingen van de huidige president Petro die zijn doorgevoerd. De vredesonderhandeling met gewapende groepen zoals de ELN. Mijnbouw en olie, sociale ongelijkheid die enorm is hier in Colombia. En corruptie en vertrouwen in de overheid. En de la Espriella wordt vaak als extreem rechts of radicaal gezien. Met name door zijn harde taal over de criminaliteit, zijn bewondering voor Trump, zijn kritiek op de huidige vredesonderhandeling met de bewapende groeperingen. En ja, heel veel mensen die zien dat graag anders. Maar ja, er zijn ook wat, wat dingetjes die, die tegen hem werken. Zo steunt hij fracking. Wat voor het milieu natuurlijk heel erg ja, niet heel goed is. In Colombia is natuurlijk het tweede biodiverse land ter wereld na Brazilië. En ja, het milieu staat bij hem zeg maar niet op, op de eerste plaats. En ja, zo zijn er wel meer dingen die echt dus lijnrecht tegenover elkaar staan bij, tussen Cepeda en de la Estrella. En Cepeda die staat juist veel kritischer tegenover fossiele projecten en die focust zich meer op duurzame energie. Meer op onderhandelingen in plaats van een enorme harde militaire inzet tegen criminele organisaties. Ook qua economisch beleid is het heel anders. Dus de La Espriella wil lagere belastingen, minder regulering, meer steun voor ondernemers en investeerders. Terwijl Cepeda juist meer sociale programma's wil. Die wil hervormingen via belastingmaatregelen. Meer overheidsinvestering in onderwijs. Nou ja, het is dus behoorlijk gepolariseerd. En de vraag is natuurlijk nu, wie gaat de nieuwe president worden van Colombia? Nou, de tweede verkiezingsronde is dus op 21 juni. En dan gaan we het weten. Dat is op Vaderdag, volgens mij. Op de zondag. En dan gaan we dus weten of Colombia een beetje blijft zoals het nu is. Of dat het een heel andere koers gaat varen met een rechtse leider. En ook interessant misschien om te weten is dat de huidige president, dus Petro, de linkse president, is eigenlijk de eerste linkse president in heel veel jaar of ooit.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrom moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiar reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de koninklijke marechaussee en ging er vandoor. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren. Dat ligt nu op ruim 60%. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer in het hele land zijn een zonnige periode met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. In de Franse gemeente Fleurens is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa in 1944. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

de stolvolger van de plaat waarmee ze op nummer 10 staat deze week. Meghan Moroney, dat nummer heet Beautiful Things. En dit is Madison. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Low Cash en Wrong Hearts.

Voor de Country Classic gaan we 31 jaar terug in de tijd, naar het voorjaar van 1995. In een nummer geschreven door Howard Perdue en Andy Spooner. Nummer 2 country voor Joe Diffie en So Help Me Girl. It's from the heartland, the best in new country, met Jordan Davis en Turn This Track Around.

Nog maar 5 weken genoteerd in de Billboard Country Airplay Chart en deze week al op nummer 13 te vinden. Wat mij betreft de country zomerhit van 2026. Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. It's from the heartland, the best in new country.

Party, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw, nieuw in de top 20 en MacArthur op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Jacob Hackworth.

zijn van 6 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 Country Airplay voor Thomas Rhett featuring John Party en Beer Can't Fix. Dit is snel stijgend en een airpower. 3 plaatsen omhoog naar nummer 16, Luke Combs en Be By You.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter, producer en neef van Teddy Eldridge, die voor Dolly Parton en in de bluegrass band The Grascals speelt. Hij groeide op met nummers van Frank Sinatra, Ray Charles en Bobby Darin en ontleent daar de swing-invloed in zijn countrymuziek aan. Hij schreef hits voor onder andere Gary Allen en brak door met een indrukwekkende ballad over een vrouw met de ziekte van Alzheimer. Sinds hij in het voorprogramma van Taylor Swift stond en 4 nummer 1 hits heeft gescoord, is hij een gevestigde naam.
0: Deze week Spotlight on
1: Brad Eldridge.

Brad Eldridge. Je hoort de drie hits van deze uit Paris, Illinois afkomstige zanger. Mean to Me, Wanna Be That Song en Beat of the Music. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van dit programma en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Riley Green en Think As You Drunk. Zo direct de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Stella Lefty en Boston. Tot zo.
1: On a train back to Boston and we're jumping the gun. And I'm telling you, baby, this is the part I'd run, but I like it.
2: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
4: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: AE Radio.
2: AE Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke week om deze tijd Dutch New Country van eigen bodem. De opvolger van Buckle Down. Het is de nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. En heet Mama Said. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 8 deze week. Het is het meest recente hitsucces van Jason Aldean. Dit is Don't Tell On Me.

on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel en Hurts Like You. Ik heb hem gisteren weer helemaal bijgewerkt en hij is helemaal actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartlands. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: Stacey Musgraves en Hits from the Heartland en Loneliest Girl. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over het programma en de aangesloten stations. Hier is Jackson Dean en Make a Liar.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head.

Hij schreef het nummer samen met Hilary Lindsey, met Ross Copperman en John Knight. Nummer 1 country airplay voor Luke Bryan uit 2020 en What She Wants Tonight. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week, terwijl de Fall van Cody Johnson letterlijk uit de top 10 gevallen is. 10 blijft 10, Beautiful Things, Megan Maroney. En nieuw in de top 10, Don't We, Morgan Wallen, van 11 naar 9. Vorige week 9, deze week op 8, Don't Tell On Me, Jason Aldean. En het nummer 5 geluid van vorige week staat deze week op 7, Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. Drie plaatsen gezakt, van 3 naar 6, Choosing Texas, Ella Langley. En vorige week 6, deze week 5, een plaats omhoog, Riley Green en Change My Mind. Het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4, Brunette, Tucker Wetmore. En Josh Ross gaat de plaats omhoog met Hate How You Look, van 4 naar 3. De grootste stijger binnen de top 10 is Jordan Davis, van 7 naar 2, met Turn This Truck Around. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 15e week.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Chris Young en I Didn't Come Here To Leave. Hits from the Heartland, the best in new country. Nieuw in de top 10, het meest recente hitsucces voor Morgan Wallen. Op nummer 9, hier is Don't Weep.

Morgan Wallen en Don't We. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit voor Carly Pearce en Lee Bryce. En I hope you're happy now. Goedje.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. We zijn er weer. Ja hoor, echt maar. Tot een 9 uur kunt u natuurlijk al uw groeten en verzoeken bellen. Even doorbellen op 033-246-0101. 033-246-0101. En wat gaan we doen? Heel veel Nederlandstalige muziek draaien. Anneliese is er ook bij vanavond, dus je kunt gerust bellen. En straks krijgen we natuurlijk in de tweede uur Evelien er even bij voor de groente- en vleestip. En natuurlijk om 15:15 hebben we de Nederlandstalige top 10. Wat gaan wij allemaal doen? We gaan ongeveer deze muziek draaien.

Luisteraars, en de volgende muziek die wij gaan draaien, die is bestemd voor Sabine Herman en Anneliese. En dat krijgen ze allemaal aangeboden van Evelien. Hier is niemand minder als Danewinner.

0: winner. En de Westen wint, jawel. Ja, luisteraars, met dit weer, ja, dan moet, als je buiten gaat staan nu, er staat een beetje wind, dan is het toch een beetje frisachtig, weet je wel.
1: Hou maar,
0: dan voelt het een beetje frisachtig. Nou, daar heb ik iets op gezocht. Want waar kun je je warm mee maken? Met dit.

Tja-tja-tja, ja-ja-ja-ja. Niet ja-ja-ja, maar tja-tja-tja. Oké. Okay. Ja, dan krijgen we het lekker warm van, jongens. Ik heb het zweetel op de rug, zeg maar, zo'n beetje. Ondanks het een beetje frissig buiten is. Maar goed, de volgende muziek die wij gaan draaien. En u kunt ze nog steeds doorbellen natuurlijk. U groeten en verzoeken op 033-246-0101. Gaan wij de volgende muziek draaien. Want dat is voor Jannie en voor Corrie. Krijgen ze aangeboden van Henny. En die wil de muziek horen van de Voortak. Ja, hier hebben we een nummer uit 1970.

Ja, dat was de Voortak. De twee diepblauwe ogen waren dat, ja. Goed, luisteraars. Dit is de volgende.

0: En krijgen we nu de Nederlandstalige top 10. En dat wordt gepresenteerd door Annelise.
1: Met op nummer 10, Robert van Hemert.
2: Hemert met Moet dat nou? Op nummer 9, Jannes met Dans tot de morgen met mij. Op nummer 8, Tino Martin met Jong en Dom. Op nummer 7, Gerard Joling met Niet voor één keer. Op nummer 6, Bart Hoofdkamer en Billy Dans met Grappie Sappie. Op nummer 5, Suzanne Freek met Halverwege. Op nummer 4, Damien van Os met Diamantenring. Op nummer 3, Chris Kos Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Op nummer 2, Lil Kleine met Samuel Welten met Maak me nou niet gek. En op 1, nog steeds, Justin de Wild met Cheerio.

Ja, die Justin de Wild die is nog steeds nummer 1 in de Nederlandstalige top 10. En ook deze week werd hij natuurlijk weer geheel samengesteld en gepresenteerd door Anneliese.

Goed, luister naar de volgende muziek die wij gaan draaien. Want Henk Schouten die krijgt een plaat aangeboden van zijn moeder. En die wilde muziek horen van de nieuwe voor. Hier is Vrij zijn als een vogel.

0: Luisteraars, ja, bel ze door uw groeten en verzoeken op 033-24-60101. Maar als het goed is, hebben wij Evelien aan de lijn. Klopt dat?
1: Ja.
0: Ja, helemaal. Nou, Evelien, ja. Evelien gaat ons natuurlijk ook deze week weer vertellen wat wij voor groente- en vleestip hebben.
1: Nou, ik dacht haché.
0: Haché?
1: Ja.
0: O jee. Ja.
1: Gehakt of vlees en uitjes.
0: Ja, ja. Veel uien, hè?
1: Ja, heel veel uien. Kun je goed van blazen. Toch?
0: Ja, ja, de gordijnen zullen wel niet stil blijven hangen, denk ik. Maar ga door.
1: Ja. En witlof met ham en kaas.
0: Witlof met ham en kaas. Ja, ja, dat is wel lekker. En dan ben je schnitzel, zei je?
1: Ja.
0: En wat voor schnitzel?
1: Ja, het maakt niet uit net wat je lekker vindt.
0: Een wienerschnitzel of een...
1: ik vind een wienerschnitzel het lekkerst.
0: Ja, hè, maar dan moet hij wel zo zijn dat hij een beetje over je bord heen prijkt, zeg maar. Dat is het juiste formaat, hè?
1: Ja, dan heeft het goede formaat.
0: Ja, ja, precies.
2: Ligt er natuurlijk aan hoe groot je bord is, hè?
0: Ja, nee, we eten niet van een boterhambordje. Dat gaan we niet doen, hè? Nee, dat gaan we niet doen.
1: Dat kan niet.
0: We doen een XXL-bord, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, die witlof is natuurlijk altijd lekker met de hamkaas, zeg maar. En dan gekookt of je wil geen rauw hebben?
1: Oh, dat is ook lekker. Ik lust allebei eigenlijk wel.
0: Ja, precies. Maar als je het rauw eet, dan is die hamkaas eigenlijk niet van toepassing, hè?
1: Nee.
0: En met een aardappeltje erbij neem ik aan, hè?
1: Ja.
0: Helemaal goed.
1: Wel lekker, hè?
0: En die haché, doe je dat ook met aardappels eten?
1: Ja.
0: Oké.

0: Okay.
1: Ja, het kan ook met rijst, maar ik vind het aardappels lekkerder.
0: Je vindt de aardappels lekkerder? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik eet veel met rijst, dat snap je wel.
1: Ja. Ja. Dat verschil moet wezen.
0: Ja, precies. Precies. Maar goed, ja, dat klinkt allemaal heel goed. En heb jij al een voorkeur, Anneliese?
2: Ja, ik ga voor die schnitzel met die witlof.
0: Ja? Ja, ik denk...
2: Haché ben ik niet van. Echt niet.
0: Ja, ik lus het wel, maar ik, als ik het mag kiezen, dan doe ik nog ook witlof, ja. En dan doe ik hem eigenlijk wel een keer rauw, vind ik ook wel lekker.
2: Ja, je kan er ook salade van maken.
0: Ja, ja, of een appeltje erdoor en allemaal dat soort dingen, zeg maar. Dus ja, het water begint al een beetje te stromen door de mond heen.
1: Precies.
0: Wat is dan ons stukje?
1: Een mandarijn.
0: Ja.
1: Of een persik.
0: Een persik?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, een nadeel van persikje vind ik altijd dat harige vachtje wat eromheen zit.
1: Ja, dat moet je ook afhalen.
0: Oh, ja, volgens mij deed Aartem altijd zo eten.
1: Oh, nou ja, dat vind ik niet lekker.
0: Nee, dat is ook niet mijn idee eigenlijk.
1: Nee, nee. Gewoon het vachtje eraf halen.
0: Ja, maar is het al tijd voor de...
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: We kunnen het anders doen.
0: Maar ik ga ervan uit dat de groenteboer ze wel heeft.
2: Oh ja, vast wel.
0: Ja.
1: Vast wel.
0: En de mandarijnen, ja, die komen dan natuurlijk uit Marokko, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn de lekkerste, hè, de Maroks. Ja. Oh, ik mag geen reclame maken, hè? Ja. Ja.
1: Nee, ja.
0: En dan lekker zoet zonder pit, hè?
1: Ja.
0: Je hebt ook tegenwoordig, volgens mij komen die uit Spanje, die zijn wat groter. Maar die zijn ook lekker, trouwens. Maar
1: ja,
0: heette het dan nog wel mandarijn of heeft het dan een andere naam gekregen?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, je als
1: groente... Ik ga van de week eens in de winkel kijken.
0: Ja, ik wou zeggen, je wordt nu onze vlees- en groentespecialist. Dus ja, je moet je erin gaan verdiepen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En ik had voor haar had ik ook altijd van die moeilijke vragen, zeg maar. Dus ja.
1: Ja, maar die wist er wel meer van dan ik.
0: Nou, helemaal goed. Nou, dankjewel voor je toelichting.
1: Ja, niks gedaan, graag gedaan.
0: En dan gaan wij deze week er heerlijk van snoepen, denk ik. En dan zien we elkaar, spreken we elkaar volgende week.
1: Ja, is goed.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei. Ja, dat was dus Evelien met de groente- en vleestip van deze week. En wat wij gaan doen is de volgende muziek draaien. Want Henk Schouten die wil graag deze muziek horen.

moet een beetje rectificeren, want Beb die vroeg dat voor haarzelf aan, deze muziek. Maar goed, de volgende muziekluisteraars, want we gaan gewoon door met het feestje.

voor gezeur. Geen tijd meer voor alles dat grijs is gekleurd. Geen tijd voor de krant of het nieuws vol ellende en pijn. Vandaag wil ik lachen, genieten van jou. Vandaag ga

Ik leef vandaag, maar ook morgen als het kan. Ja. Goed, de volgende muziekluisteraars die gaan we draaien voor alle kleinkinderen van oma. En oma? Ja, oma Schouten, ja, ja. En oma? Stoel aan de kant, tafel aan de kant, de klompen aan en gaan we dansen op deze muziek.

0: Alfred en Wilma. Die krijgen een plaat aangeboden van mevrouw Schouten. En hier is Andreasus.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

Ja, Henk is maandag jarig. Ja, Henk, gefeliciteerd natuurlijk namens de hele club hier. Ik kreeg ook aangeboden van mevrouw Schouten. En het is Henk van het dagverblijf, moet ik zeggen. Hè. En voor jou natuurlijk. Ja, we gaan op de stoel staan. Daar komt hij aan.

Piepen de piep. Hoera. Homer, Homer, Homer. We hebben al genoeg. Hier is Maaike Ouwolder.

Mike Oudboter was dat. Ja, ja. Goed, we gaan een plaat draaien voor het hondje Coochie. Ja, zeg ik het zo goed. En dat is het hondje van Beb.

0: was hem echt hoor, dat was hem echt. We zijn er alweer. Jazeker, want we gaan door met de volgende muziek.
1: Mannekes.
0: Ja, ja.
1: Rokes.
0: Yes.
1: Snollebollekes.
0: Snollebollekes.
1: Gaat u weer.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zege schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: De ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind.
4: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven. Het weer, vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.